0: para que kijk gelijk hoe het normaal. Dieps branche, jouw weer naar commanda.
1: Ieder ziel staat speelt voor die mat. Naak fijn en naak je maar eens door mijn pak.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzot zvaigzni.